0: nuo 10 MHz divej FM. Abadues emme gātuka.
1: Divehi FM ge komme gadire ge feshumes divehi amilla raage ke lavekum.